Ik heb voor Mr. Fett die eerste keer ontmoet bij een Matinee Club in Kaapstadse middenstad genaamd Die Base. Hij heeft gewoonlijk bij die deur gezet. Later heb ik voor DJ E20 op diezelfde plek ontmoet, toen hij ook daar als op DJ begon te optreden. Ik heb bij Ramon van die BVK Concept in deze plan voor Afrikaanse rap project gehoord. Hij heeft voor mij gezegd dat ik zal binnenkort samen met Dion aan een nieuwe rap project zou werken. Later heb ik voor Dion gaan zien. Hij heeft mijn idee aan mij verduidelijk en gezegd dat Ashley, a.k.a. Mr. Fat, ook daarbij betrokken zou wees. Aangezien daar op daar die stadium niet te veel op die muziekgebied voor mij aan die gang was, nie, het ik onmiddellijk ingestemd. Ik heb nooit voorheen een song in Afrikaans geschreven, nie, maar ik was optimistisch dat ik dit zou kon doen. Hij heeft een paar beats met mij gedeeld, voor mij een onderwerp op twee gegeven om oor te schrijven en ik heb dit gedaan. Ik heb geen idee gehad wat BVK voor die Kaap of voor hiphop betekent het. Nie. Ik heb mij niet te veel aan die wereld om mij gestuurd. Nie. Ik heb in mijn eigen wereldje geleefd, maar een dag heb ik beseft dat mensen anders tegenwoord mij optreden vanweer die hele brasse van die Kaap titel. Dit is toen ik besef het dat BVK betekent iets voor mensen en ik was zoals like, wauw.

0: płoci, góra jak płoci, a to puls, rys.
1: Prophets of the City was die eerste groep wat rapmusiek in Afrikaans opgeneem het. Ek het gedink dat wat ons gedoen het niet was nie. Ons was wel die eerste wat full-length album in Afrikaans opgeneem het. Maar wat die concept van rap in Afrikaans betref, dit het nie vir my gevoel asof ons die pioneers was nie. Later het ek gesien hoe al hoe meer kunstenaars in Afrikaans skryf en rap, en dit het my trots laat voel dat ons daar die inspiratie kon aanbied. Ek dink waaroor ons gerap het was makkelijk om te verteer. Dit was hoofsakelijk oor prettige onderwerpe en ons het dit doelbewus eenvoudig hou. Die idee was nie om vir mense te wys hoe diepsinnig ons kan wees nie, maar bloot om ontspanne te wees en dit te geniet. Ek kan nie onthou dat ek ooit gedink het ons is op enige manier besonders nie. Vir my was ons maar net ouens van die flats wat muziek gemaakt het waarvan sommige mense hou. Stel jou dus my verbasing voor toe die album en die groep so goed aanvaar het.

van die Kaap. Vandaar dat ik goed geraak, maar ik is deel van een veel grotere zaak. Dag na dag zie ik hoe mensen afhaken en duivels dan op praat. Maar toch voor allemaal heren lieve moet bieteren raken. Lieve zampen zoals het theater, met doelgoeders en draken. Ons allemaal in afspraken met ons maken. Doe het op die straat en bloed vloeit, moet ons uitroeien. En alle hatred wat binnen groeit, moet ons uitsoort en aflos. Dat is een vier binnen met bos, wat met te veel kost. Nou zeg op een post en klaar met dingen op mos. Yes, yes,

vanity of is it vanity? Dat is al wat ik vraag. Charity is voor zijn expense of zo dat mensen het drie keer ja dra. Wat om willen aangaan is hulle mee min gepla. Maar als de wel is toebeland, dan willen hulle die meeste klaar. Hoekom is het altijd hulle en nooit zij niet? Want nooit hee iemand anders moet ook een tijd in die zon krijgen niet. Good times mag nooit voor jou voorbij rijden. Nou wat maakt aan voor jou zo special? Get rid of that notion that you the only important fish in the ocean. You refuse to accept that there's a relation between you and me. You and street kids, you and the land and the sea. The universe is just one big body and we're nothing but cells in it. If you rebel in it, the body might not be able to handle it or balance it. Get sick and be forced to show the bad side the exit. Your negativity, give it a rest, kid. Get everything om jou, is daar a lesson and a message. So

0: Kino. All the way.
1: Zafate.
2: Wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloemlamb Champs 29 Augustus? Zaarbed gee jy hierdie kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot in Lamb Champs. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswerdenskappe. NVDP 0800 006 008.
0: Veelwarm Afrikaanse radio landsmuid op 100 tot 104 FM.

Dida Nuradin Tagiev met Kor Arab. Yasmin Levy, die Israëlische zangeres, wat bakens verskuif, dier eeuwenoude Joodse Spaanse muziek van haar voorvaders te combineer met vierige flamenco, gaan vanavond jou vermaak met die prachtige snit Adeo Querida. Hier is sy nou.